Ik wrak op de zandbank. Nog veegt in de vloot. Fliks houdt op de zee. Niets randers loert. En onhast zegt hij, daar hangt nog een man in mast. We moeten hem halen. Daar vat hij om zijn moeder. Du stichst mij nee in. Die wil ik halen. Du blijfst mij alleen. Ik wil die moeder. Die vader gong onder. En mama, mijn jong. 3 jaar verschollen is Uwe nu. Mijn Uwe. Nu komt hij op brug. Die moeder om na. Hij wiest op dat wrak en vraagt. En zijn moeder. Nu springt hij in het boot. En met hem nog zeer. Hoge, harte, stolte vriesenbloed. Nu zoezen de roeis. Houdt bovenboot onnen. Een hullendans. Nu moet het barsten. Nee, het blijft heen. Wo lang nog? Wo lang? Met manshoge willen pietste zee die minsten frettende Pferden daher. Ze schnuben und schum. Die tosende See hört zusammentwängt. Ein, ob die Neck von der Anne springt, mit stampende Pfoten. 3 wehr zusammen, nu brannt die Welt. Was ist dat? Ein Boot, dat noch Land hingeht. Sie sündert, sie kommen. Und Auge und Ohr in düstern Lurt. Still, bleibt doch nicht ein. Er brüllt durch die Fuß. Sicht, Mode, sist Uwe.